0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: RNI-tijd.
2: De juiste tijd.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dag in, dag uit.
1: De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De alarmschijf op Radio Noordzee Internationaal. Gordo, Reiner en Zonneveld. Gordon, Reiner en Zonneveld. Voor u en altijd.
1: Radio.
2: Welkom on board met Jan van Rooij.

0: knap, hè? Die nieuwe alarmschijf. Loco Loco, gek gek. En wat ook gek is, dat ik tegen u mag zeggen, hartelijk welkom. Muziek van over de digitale Noordzee. Want zo noemen wij tegenwoordig de Noordzee hier. Het is simpelweg het internet. Via Duitsland in de zatcentrale.de. Via Jazzbox International in Frankrijk. En niet vergeten, rniradio.net in de United Kingdom. 3 streams zijn we zelfs. 1 radiostation Noordzee. Voor harte welkom, wees gezeten.
1: Hier is deine Sommerparty.
2: Hier is deine Sommerparty.

0: zeer catchy voor zijn tijd, hè. The No Seekers. Never Ending Song of Love. Een uurtje ontspannende muziek. En af en toe zo'n keer een uitzondering op de regel.
1: This is Radio Noordzee

0: En de man met de stem als een klok, Tom Jones. En ja, de remixversie van Sex Bomb.
1: Internationaal, het station waar muziek in zit.
2: Let's start with the big question.
3: Who are you?
4: Who are you?
5: North Sea International.
6: Number one hit radio.

0: acteur, zanger en presentator Peter Alexander in de jaren stilletjes. En Spaans was zijn nacht en het moest toch altijd een beetje begeleid worden met een glasje rode wijn en een mooie charmante dame. En dat zong hij in 1900, hou je vast, 64.
1: You're listening to Radio North Sea International. Internet radio, streaming live through shoutcast.com. Playing the best variety of yesterday's favorites all day long.
2: Million seller. Yeah.

0: John Paul George en Ringo. Jawel, de Fab Four from Liverpool. En de Beatles met Eleanor Rigby. Ja, een klassieker, hè. En klassieke muziek werd erin verwerkt, jawel.
1: We turn back the hands of time. Radio
2: North Sea International.
3: Van vinyl tot cd. Hij draait ze alle twee. Dit is Jan van Rooyen. Hier op Radio Noordzee Internationaal.

0: De plaat doet het schitterend in Holland en in België. Ik heb het over Cory Konings samen met Riks. En druk je lijf tegen dat van mij. Dat was nogal een kronse Cory Konings.
1: Broadcasting in Dutch, German and English. This is Radio North Sea International.

0: Muziek uit de hand van John Fogerty, gezongen en gespeeld en opgetreden met de Creedence Clearwater Revival Band. Sweet Hitchhiker.
1: Hi there, good people.
2: In Europe,
3: Asia,
2: Africa,
3: the United States,
2: all over the world,
3: where the good guys are.
0: Funkel nieuw en het is country ook nog. Ella Langley. En ze kiest natuurlijk voor Texas.

0: De man met een kristalheldere stem, Paul Anka. En een steel guitar en een glas of wine. Ik hoor het hier al, niks anders als rode wijn vandaag. Oh, jongens, jongens. Binnenkort zijn ze er helemaal aan verhangen, dat aan drank.
1: Dit is de Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal. The Dutch service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.

0: So in Love, the Orchestral Maneuvers in the Dark. Als je nu pas afstemt op Radio Noordzee Internationaal, u hebt al een heel pakje goede muziek gemist.
1: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij, hier op

0: Een legende zijn de Nina Simone. En I get... Eind, hoe noem het weer? Ain't Go, I Got Life. Zo werd die plaat verkocht. Ik heb er zelfs nog een hele trage versie van. Maar deze soul up tempo, die mocht er best wezen op de radio.
1: De leukste gouden ouwe.
2: Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.

0: Dat is Belgisch erfgoed. Daar mogen we fier op wezen. Ze zijn een groep genaamd Octopus. Met een van de zangers, Paul McGills. Die kennen we persoonlijk. En South of the Border, down by Mexico Bay.
1: R&I! Lebo 2 rocks on.

Mr. Johnny Q. Gebracht door de Bobettes. Jawel, pure popcorn music, hè. Dankjewel, dit uurtje is weer snel afgelopen. We hopen dat u er een beetje plezier hebt aangevonden. En volgende week zijn we er weer met een heel pakje meer. Hou je gezond, hou je veilig en blijf vooral luisteren naar Radio Noordzee. Het Jazzbox International in Frankrijk. Die Zatcentrale in Duitsland. En RNIRadio.net in de United Kingdom. Dit gezegd zijnde nemen wij afscheid en we zeggen dankjewel. Tot de volgende keer. The music that shaped our